0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's: bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: No.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's: bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's: bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's: bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Frankrijk krijgt hulp van Europese landen bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd en zijn duizenden hectares natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen branden voor evacuaties en noodmaatregelen. De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellaguie, in het Franse Virlet, is na zijn verdwijning zwaar mishandeld teruggevonden bij een verlaten treinstation in de buurt van Limoges, ongeveer 150 kilometer verderop. De Franse justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar ontvoering en vrijheidsberoving. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft op de A7 bij Bad Nieuweschans ruim 1.200.000 nepsigaretten gevonden in de laadruimte van een busje. Een persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane, die verder onderzoek doet. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen, waaronder lidstaten van de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het tarief bedraagt 10% voor producten uit die landen en 12,5% voor onder meer China, Japan, Australië en Brazilië. Het is niet bekendgemaakt om welke producten uit de Europese Unie het precies gaat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

light speed creates

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellagie in Virlet is na zijn verdwijning zwaargewond teruggevonden bij een verlaten treinstation in de buurt van Limoges, ongeveer 150 kilometer verderop. De Franse justitie onderzoekt de zaak als ontvoering en vrijheidsberoving na spanningen rond de leiding van het klooster. Er is nog niemand aangehouden.
2: Frankrijk heeft Europese hulp gevraagd bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. In het departement Gironde zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd en is ruim 4.800 hectare natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen bosbranden en extreme hitte voor evacuaties en problemen bij het bestrijden van het vuur.
3: De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen ingesteld op producten uit 60 landen, waaronder EU-lidstaten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Producten uit deze landen krijgen een tarief van 10%, terwijl onder meer China, Japan, Brazilië en Australië een heffing van 12,5% krijgen. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zijn de betrokken landen samen goed voor 99,4% van de Amerikaanse import. De politie heeft op de A7 bij Bad Nieuweschans ruim 1.200.000 nep-sigaretten gevonden in een busje. Een persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. De douane doet verder onderzoek.
4: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellague in Virlay is ontvoerd en 2 dagen later mishandeld teruggevonden bij een verlaten treinstation bij Limoges, ongeveer 150 kilometer verderop. De politie startte een grote zoekactie nadat de pater in de nacht van 23 op 24 juni verdween. Justitie onderzoekt de ontvoering en spanningen binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Frankrijk heeft Europese hulp gevraagd bij het bestrijden van meerdere grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. Langs de kust bij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is bijna 5.000 hectare natuur verwoest, terwijl bij Biscarros 3.000 mensen hun camping moesten verlaten. Ook in Spanje en Italië woeden zware natuurbranden. In het zuidoosten van Oekraïne kwam afgelopen nacht iemand om het leven en raakten tientallen mensen gewond door Russische luchtaanvallen. In Rusland raakten volgens de regionale gouverneur 3 mensen gewond door Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van depwinkel Wildberries in Sint-Petersburg en Tver, evenals op de Krim. Ook werden in beide landen meerdere gebouwen getroffen en ontstond brand in distributiecentra. Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van België als opvolger van Rudy Garcia. De officiële bekendmaking en het tekenen van het contract worden in augustus verwacht, waarbij Van Bommel de leiding krijgt tot en met het EK van 2028. De Belgische Voetbalbond kiest onder meer voor Van Bommel vanwege zijn succes bij Royal Antwerp en zijn relatief bescheiden salariseisen. De actuele weersinformatie van Weerplaza: veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Door Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is afgelopen nacht één persoon om het leven gekomen en raakte tientallen mensen gewond. In Rusland raakten 3 mensen gewond door Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van webwinkel Wildberries in onder meer Sint-Petersburg en Tver. Daarbij werden ook een medisch centrum, woningen en een opslagruimte van een pluimveehouder getroffen. Frankrijk heeft Europese hulp ingeroepen bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij versterking komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In het gebied rond Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is bijna 5.000 hectare natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen extreme weersomstandigheden voor branden en duizenden evacuaties. Beelden van het vastgelopen jacht van de toenmalige koningin Beatrix bij Schiermonnikoog in 1980 zijn na 46 jaar gedigitaliseerd en nu online te bekijken. De amateurbeelden werden jarenlang bewaard door Frauke Dijkstra Boersma. Het schip strandde op ongeveer 200 meter voor de haven, waarna er commotie ontstond in de haven. Uit brandweerkazernes zijn sinds begin dit jaar spullen gestolen uit 35 gebouwen, waaronder hydraulische spreiders en scharen. In Noord-Holland braken dieven de afgelopen dagen in bij kazernes in Broek in Waterland, Comeny en Monnikendam. Bij de inbraak in Comeny verdwenen levensreddende hulpmiddelen. Bij de andere 2 was er alleen glasschade. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Arcadis heeft bevestigd dat het Canadese WSP Global 2 overnamebiedingen heeft gedaan op alle aandelen van het ingenieursbureau, waarbij het laatste bod een waarde had van €51,50 per aandeel. Volgens Arcadis hebben zich ook meerdere andere buitenlandse partijen gemeld met interesse in een overname. Het bestuur van Arcadis heeft het bod van WSP Global tot nu toe afgewezen. De sluizen bij Eefde en het kanaal Almelo-De Haandrik gaan vanaf 12 uur morgenmiddag dicht voor de scheepvaart vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf heden mag ook geen water meer uit het Twentekanaal worden gehaald voor het beregenen van gewassen. In de Ooipolder en Groesbeek geldt vanaf morgen een onttrekkingsverbod, aldus waterschap Rivierenland. In 1980 strandde het privéjacht van de toenmalige koningin Beatrix ongeveer 200 meter voor de haven van Schiermonnikoog. Vrouwtje Dijkstra-Boersma legt het incident vast op 8 mm film, die nu, 46 jaar later, door het Fries Film- en Audioarchief is gedigitaliseerd en online te bekijken is. Het schip, de Groene Draak, is nog altijd eigendom van de koninklijke familie. Uit 35 brandweerkazernes zijn sinds begin dit jaar spullen gestolen die de brandweer nodig kan hebben na een oproep. In Noord-Holland zijn de afgelopen dagen kazernes in Broek in Waterland, Krommenie en Monnikendam opengebroken. Hierbij werden in Krommenie levensreddende hulpmiddelen weggenomen en bij de andere twee kazernes alleen glasschade aangericht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Roemenië heeft vanmorgen voor het eerst zelf een onbemande drone neergehaald in het eigen luchtruim. Een F-16 gevechtsvliegtuig schoot het toestel neer boven een onbewoond gebied bij het stadje Buzău. Waar de drone vandaan kwam is nog niet bekend en onderzoek loopt. 7 mannen met de Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Amsterdamse Wallen. Zij zouden tientallen sekswerkers hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, waarbij vrouwen het grootste deel van hun inkomsten moesten afstaan. 4 mannen werden in Amsterdam opgepakt en 3 in Roemenië, van wie 1 inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Bestuurders die worden aangehouden voor een verkeersovertreding krijgen binnenkort naast een boete ook strafpunten, meldt de politie. Wie binnen een jaar 6 strafpunten krijgt, komt op een lijst met veelplegers en wordt extra in de gaten gehouden. Vorig jaar hadden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna 30.000 bestuurders in Nederland 6 of meer punten gehaald. De Europese Unie reageert opgelucht op de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, die volgens de Europese Commissie passen binnen het bestaande handelsakkoord. De heffingen bedragen tussen de 10 en 12,5%, waarmee zij onder de afgesproken bovengrens van 15% blijven. In Brussel bestaan zorgen over verdere Amerikaanse onderzoeken die tot extra heffingen kunnen leiden.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Europese Unie reageert opgelucht op nieuwe Amerikaanse heffingen, die volgens de Europese Commissie passen binnen het vorig jaar gesloten handelsakkoord. De heffingen zijn 10 tot 12,5% en blijven daarmee onder de afgesproken bovengrens van 15%. In Brussel zijn zorgen over lopende Amerikaanse onderzoeken die kunnen leiden tot extra heffingen op Europese producten. Roemenië heeft vanmorgen voor het eerst zelf een onbemande drone neergehaald in het eigen luchtruim. Een piloot van een F-16 gevechtsvliegtuig schoot de drone neer boven een onbewoond gebied bij het stadje Buzau. Waar de drone vandaan kwam is nog niet bekend. 7 mannen met de Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Wallen in Amsterdam. De mannen zouden tientallen Roemeense sekswerkers hebben uitgebuit, bedreigd en misleid, waarbij het verdiende geld werd besteed aan drank, drugs, dure kleding en gokken. 4 verdachten zijn in Amsterdam aangehouden en 3 in Roemenië, waarvan 1 inmiddels is uitgeleverd aan Nederland. Jurgen Klopp is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland en heeft een contract getekend tot en met het wereldkampioenschap van 2030. Klopp maakt zijn debuut eind september in Amsterdam tijdens de Nations League wedstrijd tegen Nederland en neemt zijn assistenten Peter Krawitz, Pepijn Leinders en Sven Bender mee. Per Mertesacker is benoemd als nieuwe algemeen directeur van de Duitse Voetbalbond.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
0: De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NRC.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Zuid-Koreaanse rechter heeft beslist dat Roh So-young, de dochter van een voormalige president, ongeveer 570 miljoen euro krijgt uit het vermogen van haar ex-man Choi Tae-won, directeur van de SK-groep. De uitspraak volgt op jarenlange procedures na hun scheiding. De rechter stelt vast dat Roh een bijdrage heeft geleverd aan het succes van het bedrijf. 7 mannen met Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Amsterdamse Wallen. De politie vermoedt dat zij tientallen sekswerkers hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, waarbij slachtoffers het grootste deel van hun inkomsten moesten afstaan. 4 mannen zijn aangehouden in Amsterdam, 3 in Roemenië, waarvan er 1 aan Nederland is uitgeleverd. De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn gefinished en hebben hun medaille ontvangen. Vanochtend voor 10 uur kwam Simon Brownlee als snelste burgerdeelnemer over de finish. Bijna 50.000 deelnemers uit meer dan 70 landen deden mee. En het laatste deel van de route was dit jaar aangepast voor de verkeersveiligheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 63.000 mensen geëvacueerd vanwege 2 grote natuurbranden, waarbij op het schiereiland Cap Ferret honderden mensen per boot in veiligheid worden gebracht. De grootste brand bij Saumos in het departement Gironde heeft meer dan 10.000 hectare verwoest. Ruim 40.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Spanje zijn natuurbranden en is de nationale noodtoestand uitgeroepen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNBA.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Nijmegen is een man overleden nadat hij zichzelf verwondde met een vuurwapen. Kort nadat hij vanaf donderdag laat op de avond vanuit een woning op agenten had geschoten. De man overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Niemand raakte gewond door het schieten en er wordt geen verder onderzoek gedaan. De Europese Commissie beschuldigt TikTok van het onvoldoende beschermen van minderjarigen op het platform en constateert dat accounts en video's van jongeren te makkelijk zichtbaar zijn voor anderen. TikTok krijgt de mogelijkheid te reageren op de bezwaren. Als het antwoord niet voldoet, kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Ook eerder uitte de commissie kritiek op verslavende functies in de app. De Nijmeegse Vierdaagse is op de laatste dag aangekomen en de eerste deelnemers zijn over de finishlijn gegaan. De snelste loper, Simon Brownlee, ontving zijn medaille voor 10 uur vanochtend en rolstoeler Ronald van Dort haalde zijn 7e kruisje. Ruim 45.000 wandelaars uit meer dan 70 landen deden dit jaar mee. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 63.000 mensen geëvacueerd vanwege twee grote natuurbranden. Onder meer op het schiereiland Cap Ferret, waar honderden mensen per boot in veiligheid worden gebracht. In Gironde is meer dan 10.000 hectare verwoest en ook bij Biscarros in Landes woedt een grote brand. In Spanje is nationaal de noodtoestand uitgeroepen wegens grootschalige natuurbranden, waarbij meer dan 11.500 mensen zijn geëvacueerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt.

0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
5: Radionet met een D,
4: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Zeven dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Wegrestaurant De Molshoof in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar definitief de deuren. Het familiebedrijf was 5 generaties lang in handen van dezelfde familie. Op de plek van het restaurant komen onder meer een tankstation en een supermarkt. China heeft het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC en 13 andere Europese bedrijven op de exportcontrolelijst geplaatst. Daardoor mogen Chinese bedrijven geen producten of technologie meer verkopen aan deze firma's die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. De maatregelen zijn een directe reactie op nieuwe Europese sancties tegen Chinese bedrijven vanwege hun steun aan Rusland. Commerzbank is bereid in gesprek te gaan over een overname door de Italiaanse bank UniCredit, nadat deze bijna 48% van de aandelen in handen heeft gekregen. De eerste grote Europese bankenovername in lange tijd lijkt daarmee aanstaande. De Duitse overheid bezit bijna 13% van de aandelen en had eerder bezwaar tegen de overname. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval van de criminele groep The Gentleman, die losgeld eist en dreigt gestolen data te publiceren. Volgens Tialf is de impact van de aanval nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. Forensisch onderzoek is uitgevoerd en Tialf wil niet ingaan op vragen over losgeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Franse wetenschappers hebben met kunstmatige intelligentie het geluid van 10.660.000 zangvogels van 3.000 soorten geanalyseerd. Alle verschillende zangstijlen bleken te bestaan uit 8 motieven, zoals trillers, fluitgeluiden, chaotische tonen en harmonieën. Volgens het onderzoek heeft de leefomgeving invloed op de opbouw en complexiteit van het vogelgezang. 120 Britse miljonairs verzoeken de nieuwe premier Andy Burnham in een open brief om een belasting van 2% op vermogen boven de 10 miljoen pond. Volgens hun eigen schatting levert dat jaarlijks 24 miljard pond op. Het Verenigd Koninkrijk kent momenteel geen jaarlijkse algemene vermogensbelasting. Chris Brown heeft in Londen bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldspleging in een nachtclub, waarbij vorig jaar een muziekproducent gewond raakte. Brown en zijn stemcoach sloegen het slachtoffer 2 keer met een fles op het hoofd. De zanger is opnieuw op borgtocht vrijgelaten en hoort in oktober welke straf hij krijgt. Lance Stroll crashte tijdens de eerste training van het Grand Prix weekend in Hongarije nadat de achterwielophanging van zijn Aston Martin het begaf. Max Verstappen noteerde de tweede tijd in de eerste oefensessie ruim 14e seconde achter Charles Leclerc. Verstappen en Carlos Sainz hoefden geen straf te vrezen na onderzoek naar mogelijk gevaarlijk rijgedrag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door...

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. 120 Britse miljonairs hebben de nieuwe premier Andy Burnham opgeroepen om meer belasting te heffen op de allerrijkste. Zij stellen voor een jaarlijkse vermogensbelasting van 2% op vermogen boven de 10 miljoen pond in te voeren, wat naar eigen zeggen 24 miljard pond per jaar zou opleveren. Op dit moment kent het Verenigd Koninkrijk geen jaarlijkse algemene vermogensbelasting. Wetenschappers uit Frankrijk hebben met kunstmatige intelligentie het gezang van 3000 vogelsoorten wereldwijd onderzocht. Zij vonden dat alle vogelzangstijlen zijn samen te vatten in 8 verschillende motieven, door het analyseren van 116.000 opnames. Volgens het onderzoek, gepubliceerd in Science, hangt het type vogelzang samen met de omgeving waarin de vogels leven. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in het jaar 2020. De rechter sprak hem vorige week vrij, terwijl justitie een gevangenisstraf van 8 weken had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. Chris Brown heeft in een rechtbank in Londen bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging in een nachtclub in het Verenigd Koninkrijk in het jaar 2023. Daarbij raakte een muziekproducent gewond nadat Brown en zijn stemcoach hem 2 keer met een fles op het hoofd sloegen. Brown is opnieuw op borgtocht vrijgelaten en krijgt in oktober zijn straf te horen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getale aanwezig voor een uitgebreide operatie. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen.

0: biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getale aanwezig voor een uitgebreide operatie. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getale aanwezig voor een uitgebreide operatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Als alles een beetje tegen zit en niks je interesseert. De mensen die raar aanloeren, net of hij niks hem leert. Gooi dan een laag om je mond.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Glim will be right back.
1: Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en Koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.nl. Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.nl.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.